0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Kleuters van de kikkerklas van basisschool De Wonderpluim beloofden elkaar eeuwige vriendschap. Dat deden ze tijdens een speciaal vriendschapshuwelijk in het gemeentehuis van Aartselaar. Schepen van onderwijs Anouk Beels leidde de plechtigheid. Ze vroeg de kinderen of ze dikke vrienden zouden blijven en veel samen zouden spelen. De kleuters antwoordden volmondig ja. Daarna wisselden ze zelfgemaakte armbandjes uit. Juf Yara bedacht het project en werkte er maanden aan met haar klas. Volgens Beels werd het een ontroerende en bijzondere dag. Een bus van de lijn heeft zaterdagavond vuur gevat in de Fabiola-laan in Schelle. Alle passagiers konden veilig uitstappen. Er vielen geen gewonden. De brand ontstond op het dak, mogelijk door een probleem met de airco door het warme weer. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De Fabiola-laan richting Niel was tijdelijk afgesloten. Verkeer moest omrijden via de Peperstraat. Een gespecialiseerde firma takelde de bus. Morgen wordt het zonnig en aangenaam in de regio Antwerpen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Dinsdag krijgen we zon afgewisseld met enkele wolken. Het wordt maximaal 24 graden met een minimum van 13 graden. Woensdag neemt de kans op een bui toe, maar tussendoor blijft het ook droog. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het niet kouder dan 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De spoeddienst van AZ Rivierenland in Reet dreigt te verdwijnen. De federale en Vlaamse regering hebben een principeakkoord over de hervorming van de ziekenhuizen. De campus in Reet zou later vooral een dagziekenhuis en revalidatiecentrum worden. Verschillende andere diensten worden mogelijk ook afgebouwd. Burgemeester Jurgen Kallaerts wil daarom een huisartsenwachtpost op de campus. We gaan daar keihard voor ijveren, zegt hij. Kleuters van de kikkerklas van basisschool De Wonderpluim beloofden elkaar eeuwige vriendschap. Dat deden ze tijdens een speciaal vriendschapshuwelijk in het gemeentehuis van Aartselaar. Schepen van onderwijs Anouk Beels leidde de plechtigheid. Ze vroeg de kinderen of ze dikke vrienden zouden blijven en veel samen zouden spelen. De kleuters antwoordden volmondig ja. Daarna wisselden ze zelfgemaakte armbandjes uit. Juf Yara bedacht het project en werkte er maanden aan met haar klas. Volgens Beels werd het een ontroerende en bijzondere dag. Morgen wordt het zonnig en aangenaam in de regio Antwerpen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Dinsdag krijgen we zon afgewisseld met enkele wolken. Het wordt maximaal 24 graden met een minimum van 13 graden. Woensdag neemt de kans op een bui toe, maar tussendoor blijft het ook droog. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het niet kouder dan 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Disco. X on the

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom Rondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: born. I will leave the light on, 'cause I will leave the light on.
1: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
2: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek.
3: Jouw goed gevoel.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9 uur 30 individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint-Martinusprijs.

0: 13:30 bier met streken in het gemeentepark. En om 14:00 start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint-Jansplein. 16:00 rit in lijn van de 62e editie van de Sint-Martinusprijs. En ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19:00 viertakt, om 20:00 kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22:00 Bacha en de band. En om 23:30 als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11:30 rit in lijn van de 62e editie van de Sint-Martinusprijs. Om 13:30 bier met streken in het gemeentepark. 14:00 start van de kermis en optredens. Er is kindernamiddag met drumcaravan. 15:45 DJ Handjes in de lucht. En om 17:00 koninklijke harmonie, vrede en vermaak. Om 19:00 is er Matthias Vergels en het nachtlawaai. 20:15 DJ Missa en om 21:30 Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9:00 ochtends de jaarmarkt, om 10:00 start van de kermis en om 14:30 start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14:00 kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Een bus van de lijn heeft zaterdagavond vuur gevat in de Fabiola-laan in Schelle. Alle passagiers konden veilig uitstappen, er vielen geen gewonden. De brand ontstond op het dak, mogelijk door een probleem met de airco door het warme weer. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De Fabiola-laan richting Niel was tijdelijk afgesloten. Verkeer moest omrijden via de Peperstraat. Een gespecialiseerde firma takelde de bus. De spoeddienst van AZ Rivierenland in Reet dreigt te verdwijnen. De federale en Vlaamse regering hebben een principeakkoord over de hervorming van de ziekenhuizen. De campus in Reet zou later vooral een dagziekenhuis en revalidatiecentrum worden. Verschillende andere diensten worden mogelijk ook afgebouwd. Burgemeester Jurgen Kallaerts wil daarom een huisartsenwachtpost op de campus. We gaan daar keihard voor ijveren, zegt hij. Morgen wordt het zonnig en aangenaam in de regio Antwerpen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Dinsdag krijgen we zon afgewisseld met enkele wolken. Het wordt maximaal 24 graden met een minimum van 13 graden. Woensdag neemt de kans op een bui toe, maar tussendoor blijft het ook droog. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het niet kouder dan 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Jouw regio. Jouw stem. Jouw muziek. Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen op de Knuffelhoeve te Schilde. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met de geitjes en er is ook een puzzelspel. En je kan afkoelen in de zwemvijver. Meer info vind je via www.deknuffelhoeve.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Kleuters van de kikkerklas van basisschool De Wonderpluim beloofden elkaar eeuwige vriendschap. Dat deden ze tijdens een speciaal vriendschapshuwelijk in het gemeentehuis van Aartselaar. Schepen van onderwijs Anouk Beels leidde de plechtigheid. Ze vroeg de kinderen of ze dikke vrienden zouden blijven en veel samen zouden spelen. De kleuters antwoordden volmondig ja. Daarna wisselden ze zelfgemaakte armbandjes uit. Juf Yara bedacht het project en werkte er maanden aan met haar klas. Volgens Beels werd het een ontroerende en bijzondere dag. Een bus van de lijn heeft zaterdagavond vuur gevat in de Fabiola-laan in Schelle. Alle passagiers konden veilig uitstappen. Er vielen geen gewonden. De brand ontstond op het dak, mogelijk door een probleem met de airco door het warme weer. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De Fabiola-laan richting Niel was tijdelijk afgesloten. Verkeer moest omrijden via de Peperstraat. Een gespecialiseerde firma takelde de bus. Morgen wordt het zonnig en aangenaam in de regio Antwerpen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Dinsdag krijgen we zon afgewisseld met enkele wolken. Het wordt maximaal 24 graden met een minimum van 13 graden. Woensdag neemt de kans op een bui toe, maar tussendoor blijft het ook droog. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het niet kouder dan 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Froe Froe neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Tortol. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Tortol, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat Georges. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Froe Froe te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/torto. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Universiteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De spoeddienst van AZ Rivierenland in Reet dreigt te verdwijnen. De federale en Vlaamse regering hebben een principeakkoord over de hervorming van de ziekenhuizen. De campus in Reet zou later vooral een dagziekenhuis en revalidatiecentrum worden. Verschillende andere diensten worden mogelijk ook afgebouwd. Burgemeester Jurgen Kallaerts wil daarom een huisartsenwachtpost op de campus. We gaan daar keihard voor ijveren, zegt hij.
4: Kleuters van de kikkerklas van basisschool De Wonderpluim beloofden elkaar eeuwige vriendschap. Dat deden ze tijdens een speciaal vriendschapshuwelijk in het gemeentehuis van Aartselaar. Schepen van onderwijs Anouk Beels leidde de plechtigheid. Ze vroeg de kinderen of ze dikke vrienden zouden blijven en veel samen zouden spelen. De kleuters antwoordden volmondig ja. Daarna wisselden ze zelfgemaakte armbandjes uit. Juf Yara bedacht het project en werkte er maanden aan met haar klas. Volgens Beels werd het een ontroerende en bijzondere dag.
1: Morgen wordt het zonnig en aangenaam in de regio Antwerpen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Dinsdag krijgen we zon afgewisseld met enkele wolken. Het wordt maximaal 24 graden met een minimum van 13 graden. Woensdag neemt de kans op een bui toe, maar tussendoor blijft het ook droog. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het niet kouder dan 15 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

Hey daar, een goedemorgen. Welkom bij Zondagmorgen zonder zorgen. Het is even voorbij 10:00 en wij begonnen vandaag met Brian Ferry en Don't Stop the Dance. Dat gaan we niet doen, het is misschien een raar uur om nu al te gaan dansen, maar de warmste temperaturen zouden volgens ons KMI toch de deur uit moeten zijn. Vandaag al iets minder, maar morgen zeker. En dan hebben we weer tijd voor een dansje. Misschien kan je dat ook vandaag wel doen. Tussen 10 en 11 heb ik alvast muziek voor je bij van Bananarama, Bob Sinclair, The Golden Earring en zelfs Michael Jackson komt erbij. Maar ook deze hier, dit zijn de Fugees met Ready or Not. Ben je er klaar voor? Voor 2 uur lang van Vlaanderen in jouw radio. Ready.

Wat een plaats en wat een rare titel. Tik Tik Tak van Cara Pincho. We zijn vandaag zondag 28 juni. Dat is de 179ste dag van dit jaar. Er zijn nog 186 dagen te gaan tot het einde van het jaar. Zeg dus maar dat we bijna in de helft zitten. Even terugkijken wat er zo gebeurde op een 28 juni, maar dan jaren geleden. In 1926 werd Mercedes-Benz opgericht door een fusie van de twee bedrijven van Gottlieb Daimler en Karl Benz. En in 1981 was er een krachtige bom die explodeerde in Teheran, waarbij 73 functionarissen van de Islamitische Republikeinse Partij om het leven kwamen. Wat is er nog? Eigenlijk nog niks veranderd tussen 1981 en 2026. Dit is Albert Hammond en I'm a Train.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

Ik dacht, die plaat moeten we zeker vandaag nog eens gedraaid hebben. Want eerder deze week, op 25 juni, was het 17 jaar geleden dat Jasmin overleed in Kontich. Het lichaam van Jasmin werd gevonden in de namiddag nabij een terrein, nabij de doopput in de gemeente Kontich. En er werd geen poging gedaan om te reanimeren. Jasmin kwam dus te overlijden op 25 juni 2009. Het erg mooie porselein was dit. En dit hier is Bananarama. MUZIEK

Het is en blijft een schitterende plaat. Deze Kiss My Eyes van Bob Sinclair. Laten we eens bekijken welke mensen vandaag zoal jarig zijn. Dat zijn Felix Gray, de Tunesische en Franse singer-songwriter, die in 1990 een dikke hit maakte samen met Didier Barbelivien. Dat heette A Tous les Filles. Deze Felix Gray, die wordt vandaag 68. Maar ook Kevin De Bruyne, de Belgische voetballer, hij is vandaag jarig en wordt 35. En bij de heren wens ik uiteraard een fijne verjaardag toe, maar ook aan al onze luisteraars die vandaag jarig zijn, wens ik uiteraard een fijne verjaardag. Dit is de Golden Earring.

Net nog bij ons op de radio, Michael Jackson met Remember the Time. Daarvoor de Golden Earring met Twilight Zone. En dit was de Spencer Davis Group. Terug de tijd in naar de jaren 60 met Keep on Running. Onder het motto, je kan het maar geweten hebben. Niet alleen de vingerafdruk van je is uniek, ook de tong is uniek. Niemand anders heeft dus dezelfde tong als jij hebt. En gelukkig maar, want er zouden nog meer vuile tongen zijn. Diezelfde tong is de sterkste spier van je hele lichaam. Ik had het dan even over mijn tong uiteraard. Goed, we gaan naar een tijd zijn van 11 uur. En we doen dat onder meer met de String Out Sister en deze Breakout.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Een bus van de lijn heeft zaterdagavond vuur gevat in de Fabiola-laan in Schelle. Alle passagiers konden veilig uitstappen, er vielen geen gewonden. De brand ontstond op het dak, mogelijk door een probleem met de airco door het warme weer. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De Fabiola-laan richting Niel was tijdelijk afgesloten. Verkeer moest omrijden via de Peperstraat. Een gespecialiseerde firma takelde de bus.
5: De spoeddienst van AZ Rivierenland in Reet dreigt te verdwijnen. De federale en Vlaamse regering hebben een principeakkoord over de hervorming van de ziekenhuizen. De campus in Reet zou later vooral een dagziekenhuis en revalidatiecentrum worden. Verschillende andere diensten worden mogelijk ook afgebouwd. Burgemeester Jurgen Kallaerts wil daarom een huisartsenwachtpost op de campus. We gaan daar keihard voor ijveren, zegt hij.
6: Morgen wordt het zonnig en aangenaam in de regio Antwerpen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Dinsdag krijgen we zon afgewisseld met enkele wolken. Het wordt maximaal 24 graden met een minimum van 13 graden. Woensdag neemt de kans op een bui toe, maar tussendoor blijft het ook droog. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het niet kouder dan 15 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

We begonnen dit uur met Alesso en Nate Smith en I Like It. En net was er nog Coolio met de Gangsta's Paradise. Niemand kan met de ogen open niezen. Probeer het maar eens een keer. De nagels van je vingers groeien 4 keer sneller dan de nagels van je tenen. En de tong van een giraf is zo lang dat hij zijn eigen oren kan schoonmaken. En over lange tongen gesproken, wel alleen vrouwelijke muggen die steken. Mannetjes muggen overleven met de nectar van bloemen. Ik heb het altijd geweten over die vrouwen. En Sailor, die hebben er ooit een plaat over gemaakt.

Roxy Music met Angel Eyes. We zijn vandaag zondag 28 juni. Dat betekent dat de vakantie eindelijk kan beginnen. Er zijn een paar dingen waaraan je merkt dat het einde van het schooljaar bereikt is. Dat kan je bijvoorbeeld aan de kinders kijken, want die lopen allemaal een beetje vermoeid rond. Maar ook de juffen en de meesters lopen een beetje vermoeid rond. Want al die oudercontacten, al die toetsen verbeteren, de klas opruimen en schoonmaken, maar ook de ouders, die lopen een beetje vermoeid rond en zelfs opgewonden. Want o jee, de vakantie is in aantocht. Eindelijk geen strakke ochtend- en avondshift meer. En nu maar hopen dat de rapporten van de kinderen goed waren of zijn. Want er zullen allicht al kinderen zijn die hun rapport gekregen hebben. Ik zou zeggen, toi, toi, toi. Dit is Frankie Paolo met Que Pasa Mañana.

blijft een erg goede plaat. Deze Can't Take My Eyes Off Of You van de Boys Town Gang. Plaat die later trouwens nog een aantal keren zou gecoverd worden. We zitten bijna 2 hele dagen per jaar op het toilet. Ja, dat moet ook gebeuren uiteraard. Heb je vaak last van maag- of darmproblemen? Dan kan het best zijn dat jij bij de top van de 10 toiletzitters behoort. Gefeliciteerd daarmee. Toch gebruiken we gemiddeld slechts 8,5 velletjes toiletpapier. Ik heb ze nog nooit geteld eigenlijk. Want dan weer, wat dan weer meevalt naar onze bescheiden mening. Al resulteert dat dan wel weer in een totale lengte van, luister goed, 22.000 kilometer wc-papier per dag. Wist je trouwens dat ze in Zweden overigens meer velletjes per keer gebruiken? Zou dat kunnen te maken hebben met de Zweedse balletjes van IKEA bijvoorbeeld? Ik zeg maar wat, hè. Dit is Cat Stevens.

Drie platen op één rij met DJ Licious en You Only. We draaiden Angie Stone met Wish I Didn't Miss You. En deze hier, waarvan de titel minder goed klinkt dan dat de plaat klinkt, Do You Wanna Hold Me van Bow Wow Wow. Een mannen die kijken een heel jaar naar vrouwen. Een man spendeert gemiddeld een heel jaar van zijn leven met het kijken naar vrouwen. Zouden vrouwen net zoveel naar mannen kijken, vraag ik me dan af, waarschijnlijk niet. Maar goed, zij staan dan ook 5 keer langer voor de spiegel en praten dan ook nog eens meer dan 3 keer zoveel dan mannen. Het verschil moet zich ergens laten zien, neem ik aan. Jimmy Somerville, dit heet You Make Me Feel Mighty Real.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

Ja, je zal maar Linda heten. Dat was de Frank Boeigroep. Ja, het schooljaar is voorbij, want we zijn vandaag zondag 28 juni. De vakantie kan eindelijk beginnen voor de meeste mensen toch. En ik wens jullie dus allemaal een heel goede reis toe en uiteraard een prachtige en een schitterende vakantie. Wij gaan er straks uit met Rufus en Chaka Khan, Ain't Nobody. We hebben Serida Gomez bij met Wolves. Maar we beginnen met deze hier. Dit is Chris Montez en Let's Dance. Maak er nog een prettig weekend van. En wat mij betreft graag tot volgende week zondag omstreeks 10 uur.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Kleuters van de kikkerklas van basisschool De Wonderpluim beloofden elkaar eeuwige vriendschap. Dat deden ze tijdens een speciaal vriendschapshuwelijk in het gemeentehuis van Aartselaar. Schepen van onderwijs Anouk Beels leidde de plechtigheid. Ze vroeg de kinderen of ze dikke vrienden zouden blijven en veel samen zouden spelen. De kleuters antwoordden volmondig ja. Daarna wisselden ze zelfgemaakte armbandjes uit. Juf Yara bedacht het project en werkte er maanden aan met haar klas. Volgens Beels werd het een ontroerende en bijzondere dag. Een bus van de lijn heeft zaterdagavond vuur gevat in de Fabiola-laan in Schelle. Alle passagiers konden veilig uitstappen. Er vielen geen gewonden. De brand ontstond op het dak, mogelijk door een probleem met de airco door het warme weer. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De Fabiola-laan richting Niel was tijdelijk afgesloten. Verkeer moest omrijden via de Peperstraat. Een gespecialiseerde firma takelde de bus. Morgen wordt het zonnig en aangenaam in de regio Antwerpen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Dinsdag krijgen we zon afgewisseld met enkele wolken. Het wordt maximaal 24 graden met een minimum van 13 graden. Woensdag neemt de kans op een bui toe, maar tussendoor blijft het ook droog. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het niet kouder dan 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9 uur 30 individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. En om 14 uur start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint Jansplein. 16 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs en ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19 uur viertakt, om 20 uur kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22 uur Bacha en de band en om 23 uur 30 als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11 uur 30 rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. Om 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. 14 uur start van de kermis en optredens. Er is kindernamiddag met drumcaravan. 15 uur 45 DJ Handjes in de lucht. En om 17 uur koninklijke harmonie, vrede en vermaak. Om 19 uur is er Matthias Vergels en het nachtlawaai. 20 uur 15 DJ Missa. En om 21 uur 30 Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9 uur 's ochtends de jaarmarkt. Om 10 uur start van de kermis en om 14 uur 30 start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14 uur kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1, te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De spoeddienst van AZ Rivierenland in Reet dreigt te verdwijnen. De federale en Vlaamse regering hebben een principeakkoord over de hervorming van de ziekenhuizen. De campus in Reet zou later vooral een dagziekenhuis en revalidatiecentrum worden. Verschillende andere diensten worden mogelijk ook afgebouwd. Burgemeester Jurgen Kallaerts wil daarom een huisartsenwachtpost op de campus. We gaan daar keihard voor ijveren, zegt hij.
4: Kleuters van de kikkerklas van basisschool De Wonderpluim beloofden elkaar eeuwige vriendschap. Dat deden ze tijdens een speciaal vriendschapshuwelijk in het gemeentehuis van Aartselaar. Schepen van onderwijs Anouk Beels leidde de plechtigheid. Ze vroeg de kinderen of ze dikke vrienden zouden blijven en veel samen zouden spelen. De kleuters antwoordden volmondig ja. Daarna wisselden ze zelfgemaakte armbandjes uit. Juf Yara bedacht het project en werkte er maanden aan met haar klas. Volgens Beels werd het een ontroerende en bijzondere dag.
1: Morgen wordt het zonnig en aangenaam in de regio Antwerpen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Dinsdag krijgen we zon afgewisseld met enkele wolken. Het wordt maximaal 24 graden met een minimum van 13 graden. Woensdag neemt de kans op een bui toe, maar tussendoor blijft het ook droog. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het niet kouder dan 15 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren. Via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoomrondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen op de Knuffelhoeve te Schilde. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Een bus van de lijn heeft zaterdagavond vuur gevat in de Fabiola-laan in Schelle. Alle passagiers konden veilig uitstappen, er vielen geen gewonden. De brand ontstond op het dak, mogelijk door een probleem met de airco door het warme weer. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De Fabiola-laan richting Niel was tijdelijk afgesloten. Verkeer moest omrijden via de Peperstraat. Een gespecialiseerde firma takelde de bus. De spoeddienst van AZ Rivierenland in Reet dreigt te verdwijnen. De federale en Vlaamse regering hebben een principeakkoord over de hervorming van de ziekenhuizen. De campus in Reet zou later vooral een dagziekenhuis en revalidatiecentrum worden. Verschillende andere diensten worden mogelijk ook afgebouwd. Burgemeester Jurgen Kallaerts wil daarom een huisartsenwachtpost op de campus. We gaan daar keihard voor ijveren, zegt hij. Morgen wordt het zonnig en aangenaam in de regio Antwerpen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Dinsdag krijgen we zon afgewisseld met enkele wolken. Het wordt maximaal 24 graden met een minimum van 13 graden. Woensdag neemt de kans op een bui toe, maar tussendoor blijft het ook droog. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het niet kouder dan 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Froe Froe neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Tortol. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Tortol, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat Georges. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Froe Froe te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/torto. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radio Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
2: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek.
3: Jouw goed gevoel.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.
3: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Kleuters van de kikkerklas van basisschool De Wonderpluim beloofden elkaar eeuwige vriendschap. Dat deden ze tijdens een speciaal vriendschapshuwelijk in het gemeentehuis van Aartselaar. Schepen van onderwijs Anouk Beels leidde de plechtigheid. Ze vroeg de kinderen of ze dikke vrienden zouden blijven en veel samen zouden spelen. De kleuters antwoordden volmondig ja. Daarna wisselden ze zelfgemaakte armbandjes uit. Juf Yara bedacht het project en werkte er maanden aan met haar klas. Volgens Beels werd het een ontroerende en bijzondere dag. Een bus van de lijn heeft zaterdagavond vuur gevat in de Fabiola-laan in Schelle. Alle passagiers konden veilig uitstappen. Er vielen geen gewonden. De brand ontstond op het dak, mogelijk door een probleem met de airco door het warme weer. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De Fabiola-laan richting Niel was tijdelijk afgesloten. Verkeer moest omrijden via de Peperstraat. Een gespecialiseerde firma takelde de bus. Morgen wordt het zonnig en aangenaam in de regio Antwerpen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Dinsdag krijgen we zon afgewisseld met enkele wolken. Het wordt maximaal 24 graden met een minimum van 13 graden. Woensdag neemt de kans op een bui toe, maar tussendoor blijft het ook droog. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het niet kouder dan 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9 uur 30 individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark en om 14 uur start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint Jansplein. 16 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs en ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19 uur viertakt, om 20 uur kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22 uur Bagga en de band en om 23.30 uur als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11.30 uur rit in lijn van

0: DJ Missa. En om 21:30 Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9:00 ochtends de jaarmarkt. Om 10:00 start van de kermis. En om 14:30 start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14:00 kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderand.be.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuiderand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De spoeddienst van AZ Rivierenland in Reet dreigt te verdwijnen. De federale en Vlaamse regering hebben een principeakkoord over de hervorming van de ziekenhuizen. De campus in Reet zou later vooral een dagziekenhuis en revalidatiecentrum worden. Verschillende andere diensten worden mogelijk ook afgebouwd. Burgemeester Jurgen Kallaerts wil daarom een huisartsenwachtpost op de campus. We gaan daar keihard voor ijveren, zegt hij.
4: Kleuters van de kikkerklas van basisschool De Wonderpluim beloofden elkaar eeuwige vriendschap. Dat deden ze tijdens een speciaal vriendschapshuwelijk in het gemeentehuis van Aartselaar. Schepen van onderwijs Anouk Beels leidde de plechtigheid. Ze vroeg de kinderen of ze dikke vrienden zouden blijven en veel samen zouden spelen. De kleuters antwoordden volmondig ja. Daarna wisselden ze zelfgemaakte armbandjes uit. Juf Yara bedacht het project en werkte er maanden aan met haar klas. Volgens Beels werd het een ontroerende en bijzondere dag.
1: Morgen wordt het zonnig en aangenaam in de regio Antwerpen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Dinsdag krijgen we zon afgewisseld met enkele wolken. Het wordt maximaal 24 graden met een minimum van 13 graden. Woensdag neemt de kans op een bui toe, maar tussendoor blijft het ook droog. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het niet kouder dan 15 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Af en toe een beetje Tomorrowland hier op de radio met David Guetta uit Frankrijk. Deze beautiful people. Vandaag hier nog altijd warm. Morgen zou dat moeten gedaan zijn. Vannacht nog één onweer. Dus het komt allemaal goed. Steeds nog Axel Red.

0: mag zijn.
1: Even naar Nederland met Emma Heesters en deze levenslang. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze 28e juni. Eerst een hit van een tijdje geleden toch wel. Rag & Bone Man en Human. Nee.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 28 juni vandaag, er breken in de Rotterdamse haven wilde stakingen uit om nieuwe schoenen en loonsverhoging. En dat vandaag in 1945. Duitsland ondertekent het Vredesverdrag van Versailles, waardoor de Eerste Wereldoorlog officieel is beëindigd. En dat vandaag in 1919. In Frankrijk verwerft de Belg Adolphe Sax het patent op een 6 jaar eerder door hem uitgevonden blaasinstrument, de saxofoon. En dat vandaag in 1846. Bij een aanslag op het vliegveld van Istanbul verliezen 41 mensen het leven en raken 239 mensen gewond. En dat vandaag in 2016. De Franse president Mitterrand bezoekt de belegerde stad Sarajevo, dat vandaag in 1992. Israëlische troepen vallen de Gazastrook binnen vandaag in 2006. En Lieve Gevaert richt in Morsel een firma op van fotografische producten. En dat in 1894. En het eerste commerciële telefoongesprek via de satelliet vindt plaats tussen Europa en Amerika. En dat vandaag in 1965.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

Ja, vannacht was er dat hevig onweer. Hè. De brandweerzone Antwerpen kreeg 60 oproepen te verwerken. Het ging vooral om bomen die op de weg waren gevallen. Ook enkele straten kwamen onder water te staan en moesten worden leeggepompt. Daarnaast waren er twee blikseminslagen. Die veroorzaakten geen brand, maar telkens wel een kortsluiting.

Het nieuws, dat komt er zo aan om 5 uur. En daarna is er nog veel meer, uiteraard. Ik heb nog deze zangeres, Thelma Houston. Don't leave me this way.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Een bus van de lijn heeft zaterdagavond vuur gevat in de Fabiola-laan in Schelle. Alle passagiers konden veilig uitstappen. Er vielen geen gewonden. De brand ontstond op het dak, mogelijk door een probleem met de airco door het warme weer. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De Fabiola-laan richting Niel was tijdelijk afgesloten. Verkeer moest omrijden via de Peperstraat. Een gespecialiseerde firma takelde de bus. De spoeddienst van AZ Rivierenland in Reet dreigt te verdwijnen. De federale en Vlaamse regering hebben een principeakkoord over de hervorming van de ziekenhuizen. De campus in Reet zou later vooral een dagziekenhuis en revalidatiecentrum worden. Verschillende andere diensten worden mogelijk ook afgebouwd. Burgemeester Jurgen Kallaerts wil daarom een huisartsenwachtpost op de campus. We gaan daar keihard voor ijveren, zegt hij. Morgen wordt het zonnig en aangenaam in de regio Antwerpen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Dinsdag krijgen we zon afgewisseld met enkele wolken. Het wordt maximaal 24 graden met een minimum van 13 graden. Woensdag neemt de kans op een bui toe, maar tussendoor blijft het ook droog. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het niet kouder dan 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Net 5 uur geweest op deze zondag namiddag hier bij Zuiderhand. Allemaal grote hits uit de komende uur. Straks ook even kijken wie er allemaal jarig is vandaag.

en ouder als. Tja, het einde van dit nummer ga ik niet proberen nog eens na te doen. Even naar de jaren 80 en naar Nederland met Doe Maar en de Bom. Straks dus even zien welke beroemdheden er allemaal jarig zijn vandaag. Die ga ik even opzoeken naar voor u. Eerst deze van Bette Tido. En wat doet de mens als het warm is? I wrote the book.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

Valsi, dit was hem. Wie is er allemaal jarig vandaag? Wel, Elon Musk is jarig. Dat is een Zuid-Afrikaans, Canadees, Amerikaans ondernemer. Die wordt er 55 vandaag. En Mel Brooks, dat is een Amerikaans acteur. Die wordt er vandaag 100.

Ja, zelfs de Nerco die zingt mee met deze versie van de Blauwe Geschelpte. Het is vandaag nog heel eventjes volhouden in deze warmte. En vanaf morgen zou het toch iets koeler gaan worden. En dit is nog Ed Sheeran.

We zongen dit uit volle borst mee. Deze Love Is All van Roger Glover. Nog een uurtje programma en dan ga ik ook even een terrasje doen. Ja, een krimmetje erbij en zo, dat zou toch wel fijn zijn. Hè? Gary Halliwell, die had jaren geleden ook een gigantisch groot hit met deze It's Raining Men.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Kleuters van de kikkerklas van basisschool De Wonderpluim beloofden elkaar eeuwige vriendschap. Dat deden ze tijdens een speciaal vriendschapshuwelijk in het gemeentehuis van Aartselaar. Schepen van onderwijs Anouk Beels leidde de plechtigheid. Ze vroeg de kinderen of ze dikke vrienden zouden blijven en veel samen zouden spelen. De kleuters antwoordden volmondig ja. Daarna wisselden ze zelfgemaakte armbandjes uit. Juf Yara bedacht het project en werkte er maanden aan met haar klas. Volgens Beels werd het een ontroerende en bijzondere dag. Een bus van de lijn heeft zaterdagavond vuur gevat in de Fabiola-laan in Schelle. Alle passagiers konden veilig uitstappen. Er vielen geen gewonden. De brand ontstond op het dak, mogelijk door een probleem met de airco door het warme weer. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De Fabiola-laan richting Niel was tijdelijk afgesloten. Verkeer moest omrijden via de Peperstraat. Een gespecialiseerde firma takelde de bus. Morgen wordt het zonnig en aangenaam in de regio Antwerpen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. 'S Nachts koelt het af tot 14 graden. Dinsdag krijgen we zon afgewisseld met enkele wolken. Het wordt maximaal 24 graden met een minimum van 13 graden. Woensdag neemt de kans op een bui toe, maar tussendoor blijft het ook droog. De temperatuur bereikt opnieuw ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het niet kouder dan 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Afrojack, in deze Our Time, wij beleven de tijd van ons leven. Deze zomerse temperaturen tot 7 uur vanavond nog de grote hits. En Christophe, die komt ook nog langs rond 6:30. Dit zijn nog 10 sharp. Yes.

0: thuis.
1: Bij jou voel ik me thuis, als dat geen goed nieuws is. Ik heb nog goed nieuws, net de telefoon gehad van Christophe. Die is onderweg, gaat helemaal goed komen. Die hoor je straks om 6:30 hier ongeveer.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De Zuidrand draait om jou.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

0: Het was even in het Frans te doen hier. Christophe is er ook weer. Die gaat jou alles vertellen over een groot hit van jaren geleden. Van Orchestra Movers in the Dark. Deze Maid of Orleans.
1: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
2: Jeanne d'Arc groeide in haar korte leven uit tot een Franse vrijheidsstrijdster, maar ze moest haar heroïsche rol in de 100-jarige oorlog bekopen met een gruwelijke dood. In 1981 was het precies 550 jaar geleden dat ze als 19-jarige eindigde op een brandstapel. Een tragisch verhaal dat zanger Andy McCluskey dusdanig inspireerde tot liefst twee songs. Beide te vinden op het OMD-album Architecture and Morality. Om het extra complex te maken, werden allebei, Joan of Arc en Maid of Orleans, The Waltz Joan of Arc, ook op single uitgebracht. De grootste hit werd echter gescoord met het tweede eerbetoon. In Duitsland was het zelfs de meest verkochte single van 1982. Het intro, een minuut obscure soundscapes, werd afgekeurd door alle radiostations. Daarop maakte OMD mopperend een radio-edit, maar in de videoclip bleef het intro gelukkig overeind. Een nummer 1 hit die ons eraan herinnert wat voor een geweldige synthpop er destijds in Engeland gemaakt werd.

zeer mysterieuze nummer van Crazy Jones. I've seen that face before. Zometeen allemaal muziekjes waarvan je denkt, dat is lang geleden dat ik dat nog eens gehoord heb. Allemaal in de jaren 70. Dat hoor je zo dadelijk in 70s at 7. Heel graag tot volgende week.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, hey, welkom in het Zoldereiland met Luc van Tielt. This is the place van de Red Hot Chili Peppers, was dat uit 2002. Heel toepasselijk, want this is the place waar het vanavond gebeurt. In een loeihete studio waar het 29 graden is radio maken. Je zou voor minder. In alle geval, we zijn vertrokken. We doen voort tot de klok van 12 uur. Hier is Ace of Base uit de 90s en Wheel of Fortune. What to go?

Orange Crush was dat van R.E.M. uit 1988. Orange Crush is een populaire Amerikaanse frisdrank, maar daar gaat het nummer eigenlijk helemaal niet over. Want Orange Crush was ook het beruchte ontbladeringsmiddel dat in de Vietnamoorlog gebruikt werd om de vijand te verslaan. Dat gezegd zijnde, back to the 70s. Here is Redbone and Come and Get Your Love.

Eentje uit de begin jaren 90 was dat van Duran Duran uit het zevende studioalbum Victory en All Along the Water. En hier is een nederpopklassieker uit 1982. Ik heb het over Doe Maar met Belle Helene.

Een bescheiden hit in de UK. In 1987 was dit deze Fine Young Cannibals met Ever Falling in Love. Back to the 70s, dat doen we met Peter Allen en I Go to Rio. En ik verwittig jullie, er kan wat verwarring bestaan met een nummer uit de 90s.

We Love You was dat van Orchestra Maneuvers in the Dark uit 1986. En eerlijk toegeven, het is niet mijn favoriete nummer van Orchestra Maneuvers in the Dark. Ik vind het allemaal een beetje te bombastisch en te commercieel eigenlijk. Maar ja, ieder zijn de mug. Hier is een specialetje van The Doors, want ze hebben nog twee albums gemaakt na het legendarisch overlijden van Jim Morrison in 1971. Het eerste album was Other Voices en het andere album was Full Circle. Nu niet dat dat grote successen waren, maar toch, hier is In the Eye of the Sun uit het eerste album van The Doors.

Ik zei daar straks, er kan een verwarring ontstaan met een nummer uit de 90s. Weet je nog, toen ik dat liedje van Peter Allen draaide? Wel, dit is de verwarring. Lorca was dat uit 1991 met Ritmo de la Noche. En het legendarische pianoloopje van Peter Allen geleend. Hier is Bill Withers uit 1972 met Use Me.

0: wereld zien.
1: Ik wil zo graag de wereld zien. Wie wil dat niet? Johan Verbinnen was dat. Ons volgende nummer is uit 1975 van ene Afric Simone. En het noemt Ramaya. En het was destijds een gigantische hit. En iedereen dacht dat het Afrikaans was of Swahili of whatever. Maar eigenlijk was het klinkklare onzin. Het waren gewoon wat klanken en fonetische lettergrepen na elkaar om het liedje wat ritme te geven. Irische uit 1975.
2: I think the

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, welkom in het tweede gedeelte van het Zoldereiland. We gingen van start in 1977. En dat deden we met Glenn Campbell met Southern Nights. We maken meteen een sprong van 20 jaar en belanden in 1997. Daar vinden we Meredith Brooks. Wie kent haar nog? Ik denk wel dat u dit nummer vast wel zal kennen. Hier is ze met Bitch.

Long Cool Woman in a Black Dress. Ik was er lang van overtuigd dat dit een nummer was van een Creedence Clearwater Revival. Dus ik heel dat zondereiland over opgehaald op zoek naar dat nummer van Creedence. Maar er was geen Long Cool Woman in a Black Dress te vinden. Tot mijn symbolische euro viel en ik toch maar even internet raadpleegde. Het waren de Hollies. Het kan verkeren in Radioland. Hier is Clouseau voorbij.

arrangementen die je van mijlen ver kan herkennen. Dom Henley en Glenn Frey waren dat, samen The Eagles en Lying Eyes uit 1975. En weet je dat, mensen, dat het vorige week, zondag, was het midsummer of middenzonnewende of zomerzonnewende. Dat betekent eigenlijk dat het weer al elke dag een beetje vroeger donker wordt. Ja, Staring at the Sun. Hier is U2.

Ja, u wist het of u wist het niet, maar Bea van der Maat was in haar jonge jaren zangeres van de groep Wontontom. Dit waren ze met Hey Merline uit 1988. Hier is er eentje uit de 60s van Frankie Valli en The Four Seasons. Let's hang on.

Het moet zowat hun grootste en bekendste hit geweest zijn. Deze Big Yellow Taxi van The Counting Crows uit 2002. Onze volgende was ook een grote hit en een bekende hit in 1976. En dat van Rob de Nijs. Hier is hij met Zet een kaars voor je raam vannacht.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

Nog een stukje Britse synthesizer-pop van de bovenste plank. Japan was dat, met Live in Tokyo uit 1980. En hier is er eentje van bij ons, Lost Frequencies, met Sweet Dreams. Sweet Dreams.

Patriot Car van Dirk Blanchard en de Groove Quartet was dat. En nu we toch Belgische muziek aan het draaien zijn, kunnen we gewoon beter even voortdoen. Daar is niks verkeerd mee. Hier is Vive la Fête, Amour Physique.

0: Ja, weer even de tijd uit het oog verloren. Het is bijna 12 uur tijd om afscheid te nemen. Dit was het Zoldereiland voor deze week. Ik ben er graag terug volgende week met een nieuw Zoldereiland, uiteraard. Ik heb er nog eentje van Tracy Chapman voor u en misschien nog eentje van The Rolling Stones. Tot volgende week. Bye bye.
1: Radio Zuidrand. Een zomer vol hits en actua.

0: Lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.
1: She's crazy like a

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.